0: In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. SOBFM. Streekomroep de Bevelanden.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

Kom.

0: SOB FM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. 105 S

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met bedwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer, lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A59 richting het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Opnieuw een staking in het OV. Ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat. Er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. We zien vooral wat drukte op de vertrouwde plekken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de A59 naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonshiel. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer, lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Er staan wel een paar wat langere files. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De overige files veroorzaken niet zoveel vertraging, hooguit 5 tot 10 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een wat langere dagelijkse file. Tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuid van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk 22 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Nieuwendijk een half uur vertraging. Door een ongeluk met 3 auto's is alleen de vluchtstrook open. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit naar Beierland 17 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen langzaam rijden over 9 kilometer. Met ruim een kwartier oponthoud.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog erg druk. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 17 kilometer file met daar een half uur vertraging. Op de A27 gebeurde een ongeluk van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 10 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Nieuwmansdorp 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 11 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch, tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer. Met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secret Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niets aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Nieuws op streekomroep De Beverlanden. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverland.
1: SOBFM. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord. Er is daar een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep De Bevelanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel

0: traagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 Rotterdam richting Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week één dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: En SOB FM zegt een hele goede woensdagmiddag, maar dat zegt niet alleen SOB FM, dat zegt ook ondergetekende en natuurlijk ook Ad, hè?
2: Ja, goedemiddag.
1: Hij is er weer bij, hoor.
2: Ja, natuurlijk.
1: Want zonder Ad ook geen tijdreis natuurlijk, hè?
2: Nou.
1: Nou ja, ik bedoel tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag, dat doen we met z'n tweeën.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat dacht ik toch. Dit was een goed voorbeeld daarvan, de Marmalade met hun Living Things uit 1968. Ze kwamen uit Schotland, deze Marmalade uit Glasgow om precies te zijn. Ooit begonnen in 1961, Ad, mijn geboortejaar, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Nou, toen heette ze nog de Gaylords. Dien Ford en de Gaylords, maar later werd het een heel groot succes voor deze Marmalade. En dit was hun Loving Things, dus uit dat jaar 1968. We gaan draaien aan de radar van de tijd naar de tijdmachine. We komen terecht in 2014 met Jess Glynn en Hold My Hand. Jess Glynn, zij komt uit het jaar 1989, als je dat toch hebt over tijdreizen, uit Engeland. En behalve dat zij zingt, is zij ook songwriter. Hier is Jess Glynn met haar Hold My Hand. MUZIEK

0: Nou, ik wel.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel.
0: Van deze Jazz Glyn.
1: Ja, maakt leuke muziek altijd, Jazz Glyn.
0: Dat klopt wat je zegt. 2014 was dit, maar ze had bijvoorbeeld ook in hetzelfde jaar het nummer Rather Be.
1: Ja, ook mooi.
0: Ja, ook mooi.
1: En deze samen met Clean Bandit, hè?
0: Ja, ja, helemaal. En My Love had ze ook in 2014. Nou ja, goed. En dan ook These Days, maar dat was dan weer 4 jaar later in 2018. Deze Jazz Glyn, wij vinden het leuk om muziek van haar te draaien. En ik zie haar ineens op mijn schermpje verschijnen. Ook wel leuk om haar te zien.
1: Ja, zeker weten.
0: Toch leuk. Oké. We gaan een sprong maken weer in de tijd. U kent ons. Dan gaan we naar het jaar 1972 met de Beach Boys en hun Marcella. Dan zitten we weer in Amerika natuurlijk met deze Beach Boys. En bij hun album kom je dan terecht. Het album uit 1972, Carl and the Passions. Zo heet het album waar dit vanaf komt. Marcella.

0: There's a River van Steve Winwood. En ik vind altijd, als je dit nummer hoort, dan is het net alsof je op die rivier aan het zeilen bent of aan het varen bent.
1: Ja.
0: Zo klinkt die muziek een beetje.
1: Ik vind het wel een mooie plaat.
0: Prachtig, hè? 1981 was dit van deze Steve Winwood. Stephen Lawrence Winwood, dat is zijn volledige naam. Hij komt uit het jaar 1948, uit Engeland natuurlijk. Ja, en hij is vooral bekend van dat Hammond-orgel wat hij altijd gebruikt, hè?
1: Ja.
0: En hij is trouwens ook, behalve gitarist ook, en zanger, is die dus in, zit hij inderdaad in die Hammond-business. We gaan van Steve Winwood naar heel wat anders. Naar England Dan en John Ford Coley. Dat was, moet ik zeggen, een Amerikaans softrock duo. Daar zat natuurlijk Danny Wayland, England Dan heet hij eigenlijk dus, hè, van Seals. Die zat erin, Seals heet hij. En John Ford Coley en Seals, dat was dan weer de jongere broer van Jim Seals. En die kunnen we kennen van Seals and Crofts.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, yes. Ja, hier luisteren naar de hersenschudding en je wordt wijzer, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Oké, England Dan en Don Ford Coley. I'd really love to see you tonight. 1976.

0: I'd Really Love To See You Tonight van England Dan en John Ford Coley uit 1976. En ik ga dan even te praten over I'd Really Love To See You of To Hear You.
1: Ja.
0: Wordt een beetje moeilijk in de toekomst, hè?
1: Wordt een beetje moeilijk, hè? Want je hebt het in de krant en in de media kunnen lezen. Ja. Per 31 december van dit jaar stopt de radiotak van Streekomroep de Beverlanden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Die gaat vast nu toewerken naar een nieuw bestel wat van 28 af verplicht wordt.
0: Ja.
1: Met heel veel informatie en minder muziek.
0: Dan wordt het dus gewoon zeg maar een informatiezender.
1: Ja, klopt.
0: Eigenlijk dus tekst en uitleg bij het nieuws en zo.
1: Ja, het is jammer, maar het is niet anders. Houd dus ook in dat de hersenschudding ook verdwijnt.
0: Dat klopt.
1: 31 december.
0: Dat is waar, maar niet getreurd, want de hersenschudding bestaat al sinds 2005.
1: Daarom.
0: En ik geef de moed niet op, want ik weet heel erg zeker dat de hersenschudding weer terugkomt.
1: Het boek gaat voor nu even dicht, maar het gaat misschien wel weer een keer open.
0: Het is niet helemaal dicht hoor.
1: Nee.
0: Voor mijn gevoel staat het nog, alles staat nog op een kiertje.
1: Oké.
0: Ik heb een heel goed gevoel erbij.
1: Oké.
0: Maar we houden u op de hoogte.
1: Ja.

0: denk dat hij zelf daar nog op titels bezig is. Phil Collins, That's Just The Way It Is van het album But Seriously 1990. En ondertussen gaan wij dan door naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: 105 SOBFM met nu de hoofdpunten van het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda.

0: West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 105 SOBFM.
2: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beveland.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: Jawel, en zelfs met Caroline, want dat was ook Caroline van de 1975. Deze Britse band, een soort van alternatieve rockband, werd het destijds wel genoemd. Uit Manchester, daar komen zij vandaan. En ja, dit is een van die fraaie nummers van de 1975. Ik weet het niet, ik doe het natuurlijk wel omdat het mijn hobby is. Maar als u zin en tijd hebt om daar eens meer muziek van aan te klikken, zou ik zeggen, zeker doen, de 1975 dus. U kent ons, het is woensdag, de klok van 2:30 gepasseerd. Dat betekent de Beatle-plaat van de week. En met deze Beatle-plaat van de week gaan wij weer terug naar 1964. Naar een nummer dat eigenlijk gecomponeerd is door een zekere Milton Age. En dan praat je over een hele ander tijdperk ook hoor. Dat was zeg maar helemaal in 1929, toen kwam dat nummer al uit. Zelfs in een versie van de toen nog levende Tin Pan Alley. Maar de Beatles die dachten van wij kunnen het ook. Die hebben het opgepakt. En zij kenden zelf vooral de versie van Gene Vincent heel goed. En toen dachten zij van weet je wat, in 1961 we gaan het nummer opnemen. Dat hebben ze gedaan in Hamburg waar ze toen dus optraden. Met producer Burt Kampfert. Die we ook kunnen kennen van allerlei instrumentale...
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, hè? Dat soort dingen. Dus die was erbij. Toen zijn zij 3 dagen in de studio ingedoken met die Burt Kampfert en met Tony Sheridan. Die was er ook bij. Destijds heel belangrijk geweest voor de Beatles. Ja, en toen was Ringo Starr er nog niet. Dus toen hadden we nog Pete Best op drums. Waar praten we over? We praten over het volgende. De Beatles, de Beatle-plaat van de week 1964. Ain't She Sweet?
3: Alleen in de hersenschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.

0: 1964 met de Beatles en She's Sweet. Ik vertelde dat Pete Best hier op de drums zat, maar de Beatles hebben het nummer opnieuw opgenomen in 1969 met toen Ringo Starr op drums. En in de zomer van 1974 heeft John Lennon nog eens een keer een versie van And She's Sweet opgenomen, samen met Nicky Hopkins op piano. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk geweest. Dus het nummer is eigenlijk een beetje een soort van tijdloze geschiedenis, zeg maar. Vanessa Williams, Ad en ik hadden het net even over deze Vanessa Williams. Ja goed, we weten allebei dat zij, behalve zangeres, ook model is natuurlijk, hè?
1: Ja, Miss America in 1983 geloof ik, hè?
0: Jij hebt gelijk, Miss America, en dat was toen een beetje gedoe over die foto's, want er waren nogal wat foto's bij waarop ze bijna niks meer aan had, hè?
1: Oh.
0: Ja, dat werd een hele rel destijds.
1: Prima toch?
0: Ik vind dat goed hoor.

0: 1995, Colors of the Wind, Vanessa Williams. En dan vraag je altijd af, wat deed ik ook alweer in 1995 eigenlijk, hè?
1: Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat is een aparte vraag, hè?
1: Dan moet ik een uurtje over nagaan, denk ik.
0: Een uurtje zelf.
1: Er is in ieder geval niks bijzonders gebeurd dat jaar wat me bij is gebleven.
0: Nee, precies. Nee. Okay. Zij heeft trouwens ook een bijrol gehad in Beverly Hills Cops, deel 3.
1: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Dat was in 1994, deze Vanessa Williams. Ja, werkelijk. Goed zo, we gaan terug in de tijd. We gaan naar 1978 en dan doen we met Triumvirat en Waterfall. Dan zitten we even weer in Duitsland met deze Duitse band Triumvirat. Met Alm, dat heette trouwens à la carte. Dat is niet echt Duitsstalig natuurlijk.
1: Nee, niet echt.
0: Dat kwam net als dit nummer, 1978. Waterfall, Triumvirat.

0: 1987. Met deze Robbie Robertson met zijn Fallen Angel, die we ook kunnen kennen van Somewhere Down the Crazy River, bijvoorbeeld.
1: Die vond ik eigenlijk nog mooier.
0: Ja, ik vind veel dingen die hij doet goed.
1: Een beetje mysterieus, vind ik die.
0: Ja, ja. Ja, dat is waar. James Royal Robbie Robertson, dat is zijn naam. En hij komt uit Toronto. Hij kwam, moet ik dan zeggen, uit het jaar 1943. Want in 2023 viel het doek voor deze Canadese gitarist, songwriter. En hij heeft natuurlijk ook deel uitgemaakt van de band, hè?
1: Ja, klopt.
0: De band, zeg ik dan altijd maar. Oké, van Robbie Robertson gaan wij naar de Dave Clark 5. En dan duiken we echt terug in de tijd. De DC-5 werden ze ook wel genoemd, dat heb ik al vaker gezegd, hè?
1: Mocht bij dan een vliegtuig.
0: Ja, precies. Nee, het is echt een Engelse band opgericht ooit in Noord-Londen, de Dave Clark 5. En trouwens na de Beatles, de tweede groep die de British Invasion veroorzaakte in Amerika. En dat had allemaal te maken met het optreden van deze band in de Ed Sullivan Show. Hier is de Dave Clark 5 met Catch Us If You Can, terug naar 1965.

0: De Dave Clark Five. Ze bestaan tussen 1964 en 1967 met onder andere Glad All Over natuurlijk. Hè? Uh-huh. Uit 1964 en Bits and Pieces, ook uit hetzelfde jaar. Can You See That's Mine, 1964. Nou, het zijn nogal druk geweest in dat jaar. Hè?
1: Ja, maar het was er gauw over, na 3 jaar.
0: Ja, 3 jaar. Toen viel het doek, inderdaad. Dat is waar. Die zijn daarna nog wel een beetje in het gouden oude circuit beland, hoor. We sluiten af, denk ik, hè?
1: Ja, het is hem voor vandaag.
0: Ah ja, de woensdag editie van de Hesselschudding zit erop. Maar niet getreurd, want we zijn er vrijdag natuurlijk weer voor een nieuwe Hesselschudding. We sluiten af met een hele fraaie. Dat is uit het jaar 2026, oftewel we gaan naar vandaag de dag. Naar de Britse band Nothing But Thieves. En het staat op hun 5e album. En dat album dat heet Stray Dogs uit 2026. Dus wij zeggen dank voor deze Hesselschudding, voor het luisteren. En nou bedoel ik dan, blijf bij de Omroep, want we zijn er 24 uur per dag. Kijk ook op de website van de Omroep. En geniet nog even met ons mee naar Nothing But Thieves met number 5.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke kleinere gebieden. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N629 van Oosterhout naar Dongen. Tussen Oosterhout en Kaatsheuvel heb je 20 minuten oponthoud. En op de A59 rijdt het langzaam naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Daar heb je een kleine 10 minuten tijdverlies. De andere kant op sta je daar 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Air France-KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France-KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in het zuiden van het land, maar je hebt wel een kleine 10 minuten oponthoud op de A59 naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% krijgt. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker wat drukker aan het begin van deze avondspits. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen zo'n 10 minuten oponthoud. En op de A16 naar Rotterdam rijdt het langzaam bij Dordrecht. Daar is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin vier mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn vijf mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de vijf arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreide tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en dat is al goed te merken onderweg. Wat ook opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met meerdere vrachtwagens bij Best. Vanaf Bokstel is de weg afgesloten. Verkeer naar Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Verder is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Hendrik Ido Ambacht. Daar heb je nu een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nu langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 105 SOB.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. En op een aantal wegen heb je veel vertraging door ongelukken. De A2 Den Bosch richting Eindhoven is nu ook helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Na een ongeluk met 2 vrachtwagens duurt het waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg, over de A65 en de A58. Op de A2 is het ook heel druk van Utrecht naar het zuiden. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Rosmalen en knooppunt Vught. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Batadorp en Bokstel. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een half uur in de file tussen Breda en Oosterhout. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM.
1: Beveland raakt je.
2: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Wat opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Er staat ook een flinke file in beide richtingen op de A2 voor die afsluiting. Moet je ook rekening houden met veel vertraging. Van Utrecht naar Eindhoven is het oponthoud 50 minuten. Vanuit Maastricht heb je tot aan Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Bokstel een half uur tijdverlies. Het is ook heel druk op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland heb je 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 105 SOBFM.
5: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beveland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: This is Elton John.
1: Thuis, op je werk of onderweg. SOBFM. Beveland raakt je. De beste classics, nieuws en meer. Streekomroep De Bevelanden. SOBFM. Beveland raakt je.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. De man uit Maastricht die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel de files korter worden, zijn er nog steeds veel lange files in het zuiden van het land. De A2 is ook nog altijd dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan via Tilburg, over de A65 en de A58. De politie doet er voorlopig onderzoek, dus de A2 blijft de komende uren nog dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ook nog 3 kwartier vertraging. Het staat daar vast tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is daar ook een rijstrook dicht. En het rijdt ook nog langzaam op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel. Daar is het oponthoud 1 kwartier. Op de A50 is het heel druk van Os naar Eindhoven tussen Ude-Zuid en Sint-Oederode. Mede door de nasleep van een ongeluk heb je daar nog 20 minuten tijdverlies. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Nijmegen en Haps een 30 minuten vast door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files van de avondspits lossen op, alleen op de A2 zijn nog veel problemen. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht bij Best nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde met 2 vrachtwagens. De weg is afgesloten vanaf Bokstel. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is ook nog heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps. Daar sta je 20 minuten vast. De N270 is in beide richtingen dicht bij Deurne, want daar is een ongeluk gebeurd. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en de afrit Kerkdriel. Daar is de vertraging nog 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Jan Steen.
3: SOBFM. Vanuit de kelder van het SOBFM-gebouw. Dit is het Hof van Steen.
4: Een terugblik naar de New Wave.

0: Allemaal hartelijk welkom bij de woensdagavond hier op Streekomroep de Beveland SOB FM. En tot de klok van 11 uur krijg je het Hof van Steen tot 9 uur. En daarna gaan we verder met het Gospel Magazine met Theo Boer. We begonnen met de New Wave plaat uit 1980, Visage. En Fate to Create, de belangrijkste lid in die formatie, dat was Mitt Duer.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: kijken naar 978. Genesis was aan het vernieuwen. Nieuwe zanger Phil Collins. En wat meer op het grote publiek gericht. Follow Me, Follow You. En dat kwam van het album And Then There Were Three. En de grootste hit die er toen vanaf kwam, dat was deze Follow Me, Follow You. Je had inderdaad nog 22 afleveringen van het Hof van Steen. Brengen we je nog tot eind van het jaar. Want op 1 januari 2027 is het gebeurd met de Radiotak hier op SOBFM.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Ongeacht dat ze maar zo kort geleefd heeft, is Janis Joplin toch een van de invloedrijkste dames uit de popgeschiedenis. Ze werd maar 27 jaar, overleed op 4 oktober 1970 op 27-jarige leeftijd, nu 56 jaar geleden. Een van de grote hits die ze toen had, dat was Piece of My Heart.
1: Een lekkere smartlapper.
0: En daarvoor gaan we terug naar de jaren 70, 77. Toen scoorde ze er een grote hit mee. Rita Hovink.

1977, Rita Hovink en haar grootste hit die ze scoorde, Laat mijn alleen de smartlapper van de week. Eind van het programma, dan krijg je altijd de top 3 van hetzij 1976, hetzij van 1981. Vorige week was het 1981, toen stond op nummer 3 China Easton met de titelsong van For Your Eyes Only. En ik heb je erbij gezegd, dat was eigenlijk de tweede keus voor de makers. Want ze hadden eigenlijk aan de populaire groep destijds Blondie gevraagd of ze daar die titelsong voor wouden doen. En die klonk zo.

0: For Your Eyes Only, dat was niet de versie van Sina Easton waar de filmmakers tenslotte voor kozen. Maar ze hadden het ook aan de toen populaire formatie Blondie gevraagd om een versie te maken voor de titelsong voor deze film met Roger Moore in de hoofdrol. Alleen dat is hem toen niet geworden. Sina Easton brak er internationaal mee door. En Blondie die besloot het pas nog op later gaan zetten en op het album The Hunter uit te brengen.
1: De tijdmachine.
2: 14 oktober 1980. De historische datum dat Jotu voor het eerst zijn nummers speelde op Nederlandse bodem. Dit keer niet in een uitverkochte arena, maar in een halfvolle Melkweg. De band had nog geen uitgebreid repertoire en het debuutalbum Boy was nog niet eens uitgebracht. Toch wist de band een sterke show neer te zetten. Het publiek werd op een magische wijze vermaakt. Een paar uur voor het optreden in de Melkweg gaf Jotu al een demo in de KRO-radiostudio. Ze speelden de show voor een iets kleiner publiek dan ze nu gewend zijn, een kleine 100 man. Volgens velen was Bono toen al de frontman waar elke band van mag dromen. Een zanger vol passie en met een ego dat net iets groter is dan dat van de gemiddelde mens. Bono had al alle ambities om uit te groeien tot een wereldster. En met succes. Want Jotu is momenteel één van de grootste bands uit de muziekgeschiedenis.
0: Kijk, met dat AI van tegenwoordig kunnen ze nog geen eens fatsoenlijk een Engels woord in een Nederlandse tekst uitspreken. Het gaat hier over Jotu, die op 14 oktober 1980 voor het eerst naar Nederland kwam.

0: We namen je mee terug naar de 1958. Geschreven en gezongen door Chuck Berry, Sweet Little 16. Een van zijn grootste hits.
1: Hier is het album van de week.
0: Het vijfde album van Icehouse heet Men of Colors.

0: Het vijfde studioalbum van Icehouse uit Australië heette Men in Colors. En de grootste hit die er vanaf kwam, dat was Crazy. Ook de enige hit die ze hier van dit album in Nederland scoorde. Dit was wereldwijd de één na grootste hit die ze ervan scoorde. Electric Blue.
1: De beste classics, nieuws en meer. SOBFM, streekomroep De Beverlanden.

0: Eerste solo plaat, dat was Long Play. En daarvan was de eerste single die ze dan aftrokken. Maria Magdalena was over de zangeres Sandra. Stond in de 85 twee weken op die eerste plaats. Maar was dat 60 jaar geleden eigenlijk op de eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Dat was voor de tweede week Johnny en Cher.

0: Sonny en Jazz, die stonden op 15 oktober 66 voor de tweede week op die bovenste positie met wat later jullie allergrootste hit zou worden, Little Man.
1: In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. SOBFM. Streekomroep de Bevelanden.

0: hij scoorde er eerst een grote hit mee in 1970. Maar later in de jaren 80 werd hij opnieuw uitgebracht. En toen scoorde hij er ook nog een grote hit mee. James Lloyd was dat. En Keep on Smiling.
1: Een muzikale herinnering met deze Hof van Steen klassieker.

0: Het was de Nederlandse formatie De Miljonairs. De 1-82 deze week met de voorrondes van de selectie voor het Eurovisie Songfestival. Ze werden het niet, want Bill van Dijk werd met jij en ik gezonden naar het Eurovisie Songfestival. Maar zij scoorde in tegenstelling tot Bill van Dijk wel een hit in de hitlijsten. Later zou deze Fantasy Island in de Engelse versie die op de achterkant ook staat wel alweer een hit worden. Maar dan voor de Britse formatie Tight Fit, die kennen we nog wel van The Lion Sleeps Tonight.
1: Herfst, blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM, streekomroep De Beverlanden. Fly, boss, walk, jam, nitty-gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Jam High.
1: Het was de Britse dubformatie eigenlijk, zo moet ik zeggen. Beat International. Die scoorde een grote hit met Just Be Good To Me van de SOS-band. Maar ja, jullie noemden het Dub Be Good To Me. Maar als je de platen naast elkaar zou zeggen, allebei zijn ze bijna eenzelfde kopie. James Brown is dead.

Mass hysteria. This is techno.

0: is fly. He's a cool type of guy. He's dope and also bad.
1: James Brown is dead.
2: In 1991 kwam de Nederlandse raveband LA Style met een nummertje James Brown is Dead. Alleen diezelfde James Brown waar ze het over hadden, die leefde nog 15 jaar lang, maar die overleed pas in 2006. En achter deze LA Style zat niemand anders dan... Wessel van Diepen.
3: Hof van Steen. Vervolg naar het nieuws met deel 2.
2: Dan zijn we bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
3: Tot slot een instrumentaaltje.
2: Daarvoor gaan we terug naar 1979 met Elton John.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstel en Best nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde. Ze zijn aan het bergen, dat duurt waarschijnlijk nog een uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. En er staat nog altijd een pechgeval op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Haps. Dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM. Jan Steen, SOBFM.
3: De alarmschijf van 35 jaar geleden.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. Goud van oud en wij namen je mee terug. 35 jaar in de tijd. 11 oktober 1991. Toen was de alarmschijf de comeback single van Carlin Jeffries. Heil, hell, rock and roll. En dat zou nog tot een vierde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het Tweede Uur Hof van Steen.

0: hitfilm uit 1987, CQ88, Dirty Dancing. En dat levert ook een aantal leuke hits op, zoals deze, de allergrootste. I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes stond maar liefst 9 weken op die bovenste positie.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, les is nog een heel gezellig luisteruurtje. De hele maand oktober, de Amerikaanse zangeres Jennifer Rush. Met uit 1985, If You Ever Gonna Lose My Love.

0: De koffietip voor de maand oktober. Jennifer Rush, If You Ever Gonna Lose My Love was vandaag de koffietip.
1: 105 SOBFM staat aan dag en nacht.

eerste grote single voor Henk Wijngaard van zijn debuutalbum Zingende Wielen uit 1978 met de vlam in de pijp. Ja, het gaat weer een klein stukje beter met Henk Wijngaard. Hij lag onlangs in het ziekenhuis, maar hij is eruit en is weer gezond thuis.

0: origineel is van Blackout 87, Wonderful Life. En 12 jaar later deed het in 99 de cement. Something deed het nog eens eventjes goed over. Het werd zelfs een iets grotere hit dan die van Black in de hitlijsten. Deze kwam tot een zesde plaats.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 11 oktober 1943 en overleed op 14 oktober 2017 de Nederlandse dichter en drummer Ton Leddink.

nagels, ooievaarskuiten, puntknieën, spillebenen, jubeltenen, slotneuzen, waterhoofden, kloonogen, oorvijgen, hielen, likkers, papzakken, slijmjurken, puisten.

0: Hij werd geboren op 11 oktober 1943, overleed enkele dagen na zijn 74ste verjaardag op 14 oktober 2017 op Tonlebbing. Hij was Nederlands dichter en hij was ook drummer bij de New Wave band Mecano, niet te verwarren met de Spaanse Mecano. En je hoorde een hit uit zijn solo carrière en dat heette Voetbalknieën.
1: Herfst, Kleurtje Radio, SOBFM.

0: Het is van oorsprong een Italiaans liedje, La Vita. Het werd uitgebracht in 68 en in datzelfde jaar werd het ook nog een Engelse tekst op uitgebracht en dat werd ingezongen door Shirley Bassey en die scoorde er een wereldhit mee.
1: De vergeten artiesten.
2: Er was een tijd dat je ze elke week op de radio hoorde, in de top 40, op zondagmiddag bij je ouders thuis. En nu? Zet de radio aan en je hoort ze niet meer. Artiesten die groot waren, geliefd waren en die je nu nog maar zelden hoort. Herken jij ze nog? The Motions. The Motions waren een van de toonaangevende bands uit wat later de Haagse beat zou worden genoemd. Want Den Haag was in de jaren 60 iets bijzonders. Een broedplaats voor nieuwe popmuziek, vol jonge bands die speelden in zalen en kelderclubs waar de energie van de muren afdroop. En The Motions stonden daar bovenaan. In 1965 scoorden ze een grote hit met It's Gone, dat hoog in de hitlijsten belandde. Ze stonden bekend om hun energieke optredens en hun rauwe geluid. Frontman Rudy Bennett gaf de band een eigen gezicht. Rauw, direct. Met een aanwezigheid die je niet kon negeren. Als ze speelden, speelden ze echt. Nu duikt hun naam nog op in muziekdocumentaires en bij liefhebbers van die periode. Op de radio hoor je ze zelden. Maar voor iedereen die ooit in een volle zaal stond terwijl The Motions speelden, die weet precies wat er verloren is gegaan.

0: Haagse beatformatie The Motions met erin Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen. Die eerste single dat was It's Gone. Met een heel klein hitje dankzij Joost en Draaier. Die zetten hem gewoon op 39 een keer. En dat was bij de eerste Haagse beatband die de hitlijsten toen bereikte. Later dat jaar kwam die mega hit uit Wasted Word.
1: Hier is het album van de week.
0: Het vijfde studioalbum van de Australische formatie Ice House heet Men in Color. Scoorde één grote hit hier in Nederland en dat was Crazy.

0: Album van de week is Men in Colors van de Australische formatie Ice House. Scoorde eigenlijk hier in Nederland met dat album één grote hit. En het was ook meteen één van de grootste hits die ze zouden scoren. En dat was Crazy. Er ging ongeveer een kleine 800.000 exemplaren van over de toonbank.
1: Het Hof van Steen. Het Hof van Steen. Neemt je mee terug naar de jaren 60.

0: De Teenage Opera van Keith West. Nooit helemaal afgemonteerd. Complete versie gekomen van deze Teenage Opera. Dit was de grote hit uit 1967.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 9 oktober 1976, de hoogst nieuw binnenkomen was The Bay City Rollers. I Only Wanna Be With You op nummer 22. Op nummertje 19 vinden we de snelst stijgende plaat, de EP van Brian Ferry. The Price of Love, die steeg van 5 naar nummertje 19. Op nummer 5, afkomstig van nummertje 16, Heaven Must Be An Angel van Tavares in de derde week. 4, de nummer 1 van vorige week, Dancing Queen van ABBA in de negende week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Dries Holten voor de jaren, zo van 66, 75, een duo met Sandra Remer als duo Sandra en Andreas. Toen Sandra solo ging, toen werd haar plaats ingenomen door Rosie Pereira. En toen werd het duo Rosie en Andres de grootste hit die ze zouden gaan scoren. Dat was My Love. Bleef staan in de zesde week op de derde plaats.
1: En dit stond op nummer 2.

0: Johnny Wagon. Ik kreeg de inspiratie voor het schrijven van dit nummer na de legendarische bokswedstrijd de Wimbledon in the Jungle. De wedstrijd tussen Muhammad Ali en George Foreman. Dat plaatsvond op 30 oktober 1974 in Zaïre.
1: En deze stond op nummer 1.

0: BZN was opgericht in 1966 als zijnde een soort rockformatie met wisselend succes. En bij jullie 10-jarig bestaan wouden ze iets anders gaan doen. En dat ging echt over van het een naar het andere. Want ze gingen van de rock gingen ze naar zeg maar, de popmuziek. En daarvoor namen ze zelfs een zangeresje in de armen. De eerste was eigenlijk Maribel Kwakman. Maar die zag het grote avontuur niet zitten. Toen kwam Annie Schilder in beeld. Die zag het avontuur wel zitten. En toen was het avontuur voor BZN echt begonnen. In de vierde week stegen ze van 4 naar nummer 1 met Mon Amour.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Op 3 blijven staan in de zesde week My Love van Rosie en Andres. Op 2 blijven staan in de vijfde week In Zaire van Johnny Walken. En op 1 stuivertje gewisseld met de nummer 1 van vorige week. Van op 4 staat het album met Dancing Queen. Maar nu staat op 1 Mon Amour van BZN in de vierde week.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Ja, wij gaan straks hier de deur op slot doen. Het licht uit, maar Theo is volop bovenin de voorbereiding voor zijn Gospel Magazine. En dat betekent 2 uur lang pop, rock, soul, rhythm and blues met een christelijke inslag. Of zoals Theo het zelf zegt, de gezonde radioactiviteit tot de klok van 11 uur. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Anders zijn we er ook nog op de maandagavond tussen 9 en 11. Maar dan zetten we met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Daarvoor gaan we naar Frankrijk toe. Zeer populair. Begin jaren 70 waren de poppies. Of Les Poppies moet je dan zeggen. En een van de hits die ze hadden was Jesus Revolution. Tot aan de tijd zijn van 9 uur wat mij betreft graag. Tot een volgende keer.

0: SOB FM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: where I think feeling lost in the dark is human, right?
1: Goedenavond. Ik zeg, wat leuk dat je erbij bent. Je luistert weer naar 2 uur gezonde radioactiviteiten hier op jouw streekomroep de Beverlanden. Met andere woorden, SOBFM. Eventjes Jan bedanken voor de mooie overdrijf weer naar Gospel Magazine. We gaan lekker weer bezig met nieuwe releases in het eerste uur. Het tweede uur hebben we altijd weer lekker gevuld met onze rubrieken. In dit geval een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback. En om niet te vergeten natuurlijk Nederlandstalige momenten en het woord goods losgelaten op de schijf van 5, om het maar zo te zeggen. Lucas Goss en Jesse Woodruff mochten deze editie openen met de nieuwe single Lost in the Dark. Gaan we eventjes luisteren naar een plaats die eigenlijk al eerder uitgekomen is, maar nu even net een iets ander arrangement heeft gekregen. En daardoor kunnen we het nu een radioversie noemen. Ik heb het over Therion en haar laatst uitgebrachte single You Remain. En ook deze is echt lekker.

Ja, toch altijd weer leuk hoor. Als je nieuwe releases aan het beluisteren bent, om het maar zo te zeggen. Om dan ineens zo'n samenwerking als deze tegen te komen. Need to Breathe in samenwerking met de country zangeres Anna Wilson. Past the Gates was de titel van de single die ze samen hebben gemaakt. Daarvoor hoorde je Therion en de radioversie van You Remain. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is helemaal niet erg om die plaat gewoon nog een keer als nieuwe release te kunnen presenteren. Want dat is gewoon helemaal geweldig. Zometeen hebben we Nova Leray. Ja, daar gaan we eens eventjes naar luisteren. Hij heeft namelijk een single uitgebracht en dat heet Very Much. Nou, dat klinkt heel interessant, maar naast zijn gewone versie, om het maar zo te zeggen, even tussen aanhalingstekens gewone, heeft hij ook een rockversie uitgebracht. Niet dat dat heel erg heftig is, maar het is wel net even wat leuker, vind ik persoonlijk. En hij heeft deze gemaakt met Hoover Conversion. Dus ik zou zeggen, luister naar de rockversion van Very Much. It's

Ja, wat een heerlijke plaat ook dit weer. Echt niet te geloven. Wat een fijne nieuwe releases er op het moment er allemaal weer uitgekomen zijn. Het is echt genieten om die allemaal te gaan beluisteren en te gaan bekijken. En welke ga je nou eigenlijk allemaal in je playlist zetten? Dat is gewoon genieten om daarmee bezig te zijn. Je hoorde Phil J en Good Ain't He, dat was de titel van de plaat. Daarvoor Nova Lee Ray in samenwerking met Hoover Conversion. En Very Much, in dit geval de zogenaamde rock version. Ja, zo heel heftig was dit niet. Maar ik kan je wel vertellen dat het origineel ook terug te vinden is in onze playlist. En die vind je dan natuurlijk bij Spotify. Een gospel magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. En dan het kruis met de uitzendstralen. Dan zit je op de goede plek. Vorige week vertelde ik al dat Alexa Michelle deze week zou komen met een nieuwe single. Uiteraard is die ondertussen uitgekomen en kunnen we hem presenteren. Het ding heet Dancing Through the Rubble. Kortom, hier is Alexa Michelle.

God, dat is toch heerlijk. Gewoon die voetjes van de vloermuziek. Ik hoop dat je af en toe je dansschoenen wel aantrekt, hoor. Want bij dit soort platen kun je gerust eventjes losgaan, zou ik maar zeggen. Je hoorde Nofsky en Thrive. En daarvoor Alexa Michelle en Dancing Through the Rubble. Is het tijd geworden voor een dame die ik eigenlijk helemaal niet kende. En het leuke is dat ik eigenlijk via Kate Stanford, een zangeres die we hier al eens een keer in de schijnwerper en dergelijke heb gehad. Zij vroeg mij eigenlijk of dat haar radiopromoter mijn e-mailadres mag hebben. Ik heb gezegd, dat is prima. Laat hem maar komen. Eens even kijken waar die mee komt. En hij stuurt af en toe mailtjes. En ja, niet altijd is alles even goed, maar deze zangeres, daar dacht ik bij van, hey, wat een bijzondere stem. En waarom heb ik dit niet al eerder meegenomen? Silene hoorde je en Temperaments.

je hoorde Caleb Hiles. Alleen niet met een origineel. Want hij heeft deze gecoverd van Sleep Token. En het gaat over Damocles, dat is ook de titel. En ja, je kunt natuurlijk een carrière maken, maar je weet nooit wanneer dat eindigt. En dat hangt soms bij sommige mensen als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Daarvoor hoorde je Silene en Temperament. Is het tijd geworden voor nog een andere Caleb. Alleen dan nu in de vorm van het duo Caleb en John. Ze hebben ook een nieuwe single uitgebracht. En oh, wat is die lekker. Deze heet namelijk Godspeed. Je hoort hem op SOBFM.

voor stevige muziek bent, dan kun je bij Manifest echt heel vaak goed terecht. One Prayer Away is zijn nieuwste single. En zoals je hoorde, was die best stevig. Daarvoor hoorde je Caleb en John en Godspeed. Is het tijd geworden om het even wat rustiger aan te gaan doen. Maar wel een hele fijne popplaat. De zangeres heet Amy Maria. Is van origine Nederlands. En heeft ondertussen haar residentie in Amerika gevonden. Is daar ook getrouwd. Maar maakt nog steeds hele fijne muziek, kan ik je vertellen. We hebben ook contact met haar. En er gaat waarschijnlijk meer deze kant op komen. Hier is alvast a better day.

Ach, ik heb helemaal niet zoveel nodig. Als ik u maar heb, dan is het eigenlijk wel goed. Mikey, Teezy en Stevie Rizzo hoorde je met My Lord. Daarvoor Amy Maria en A Better Day. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel blij ben. Er komt waarschijnlijk binnenkort zo meer materiaal van haar. En dat betekent dat we ze ook in de schijnwerpen gaan zetten. Want ze gaat ook een beetje haar zelf voorstellen. En daarnaast nog wat verhaaltjes vertellen over de muziek die ze maakt. Ik hoop dat je er zin in hebt. Ik wel, want het is een feestje. Hey. Een feestje met Lost and Found. Ach, hoe kan het ook anders? Deze heet Sound of Freedom en de subtitel is Psalm 27. Daar is het ook nog op gebaseerd. Hey.

dit. Ik zou het niet een hele avond kunnen beluisteren, maar toch is dit dan weer een prettige plaat om eens eventjes zo op de radio mee te nemen. Je hoorde Hayley Alcott en Heartfire met daarvoor Lost and Found en Sound of Freedom met als subtitel Psalm 27. Is er nog even tijd om één plaatje te draaien voordat we dit uurtje afsluiten? Lord.

Bloodless Revolt. En met als subtitel I Choose Jesus hoorde je muziek van Joe L. Barnes. Zo, en dan is het tijd geworden om de laatste nieuwe release aan je te gaan presenteren. Die wordt geleverd door Jordan Blaine samen met Michaela Halfast en Real Thing. Zo heet de plaat. En wat mij betreft graag tot na het nieuws, want dan ben ik terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Sunday.

0: Why should I love you
1: if I'm not scared? SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord.
1: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: 105 SOBFM.

hoorde muziek van Sam Carey en Sentence to Life. Ja, en zo zijn we dus aangeland in de tweede uur gezonde radioactiviteit, waarin dat we zometeen Morgan Stanner hebben in de schijnwerper Flashback. Flyvar Music zetten we in de schijnwerper en dan hebben we vervolgens een Nederlandstalig moment met Marielle Maderne samen met Ralf van Maarden. Het woord good is losgelaten op de platencollectie en daarmee heb ik de schijf van 5 samengesteld. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, eerst nog even deze fijne plaat. Het heet My Victory is Coming en het is van Kane. Ik ben tot 11 uur bij je op jouw SOB FM.

0: En vorige week hoorde je haar in drie tracks bij de Schijnwerper. En nu in de Schijnwerper flashback hebben we nog eventjes een beetje het sfeertje geluisterd. Morgan Starner stond toen in de Schijnwerper vorige week. En nu dus in de Schijnwerper flashback. En je hoorde Sink or Swim. En wat is het toch een fijne plaat.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, en deze week in de Schijnwerper zetten we Flyva Music. Flyva Music is een artiestennaam en officieel heeft deze man Fernando Flyva. Hij is geboren in Havana, Cuba en ondertussen 41 jaar oud. Hij heeft al jaren geprobeerd om een carrière te maken in de muziek en dat lukte allemaal maar niet en toen is hij uiteindelijk maar leraar geworden. Op een gegeven ogenblik dacht hij, nou weet je wat, voor de hobby ga ik toch nog eens een keer de studio in. Dus gewoon eens even een beetje muziek maken. En dan zien we wel wat er gebeurt. Nou, wat doet het geval? Hij had na die opname gelijk al 100.000 volgers op de socials. Ja, dat is best bijzonder. En toen begreep hij één ding. Ik moet mijn carrière losmaken, of loslaten wat betreft de muziek. En dan komt het allemaal goed. En dat heeft het ook daadwerkelijk gedaan. Want ondertussen is hij in de christelijke dancemuziek toch zeer zeker een grote naam genoemd te worden. En we kunnen stellen dat hij met heel veel mensen heeft samengewerkt. Zo hoor je hem zo meteen samen met Kieron. Daarna met Sydney Alexander. Maar we beginnen met een track die hij samen heeft gemaakt met Debbie Velasquez. En deze heet Everything's Alright. Kortom, in de Schijnwerper staat Flyva Music.

Ja, Flyvra Music hoorde je in de schijnwerper. En hij werkte samen met Sydney Alexander aan de track His Name. Daarvoor werkte hij samen met Kieran en de track heette We Cannot Lose. En als eerste hoorde je Debbie Velasquez samen met Flyvra Music en Everything's Alright. En zo weten we dus ook wat de schijnwerper flashback voor volgende week is. Want dat is een nummer van Flyvra Music. Zo, en dan gaan we door met ons Nederlandstalig moment. En deze keer is het Marielle Madelen samen met Ralph Vermanen. Ralph Vermanen had in de jaren 90 een grote hit met de plaat Testify to Love. En niet alleen in Nederland scoorde die hoog, want ook in de rest van de wereld is die best wel vaak vertaald. Daarnaast ook opgenomen door Amerika, een Amerikaanse band zoals Avalon. En daarnaast ook nog eens een keer door de country zangeres Wynonna Judd. Zo, en toen was er ook nog een Nederlandstalige vertaling. En die werd gemaakt door Gordon samen met L.A. The Voices. Maar ja, dat was wel een hele vrije vertaling. Marielle Madelen dacht van, oh, maar dat kan beter. En ze presenteerde dat aan Ralph. En Ralph dacht van, oh, maar dit vind ik leuk. En daar wil ik wel aan meewerken. En dat heeft hij dus ook gedaan. Dus je hoort hem in de backing vocals bij deze plaat. Ondertussen heet hij voor nu en voor altijd Marielle Madelen en Ralph Vermanen.

0: 50. Dat is toch eigenlijk ook geweldig, hè? Voor nu en voor altijd hoorde je van Marielle Madden en samen met Ralph van Manen naar aanleiding van het officiële lied Testify to Love.
1: De beste hits hoor je hier.

Zo, de eerste uit de schijf van 5. Je hoorde de Planet Shakers en God is Good uit 2025. Ja, het woordje good heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Had ik daar een speciale reden voor? Nee, wederom niet. Want ik dacht gewoon, good, weet je wat? We gaan hem gewoon eens eventjes loslaten en zien wat er naar boven komt. En dan komen er zelfs platen boven die bijvoorbeeld vorige week als nieuwe single zijn gepresenteerd. Zo moet ik dat zeggen. En dan kom je op deze uit. Oeh, lekker, lekker, lekker. Haley Jones. And why you gotta be so...

Soms heb je het gewoon simpelweg nodig. In dit leven hoef je niet altijd hoogdravend te zijn. Maar soms heb je gewoon nodig dat je even lekker een beetje op pad bent. Met een paar goede vrienden en eventueel ook nog een prachtig uitzicht hebt. Hendrik en Harrison Bow, a few good friends and a view. Ja, en dat hoort dan ook in dat woordje good, hè. Wat ik losgelaten heb op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Daarvoor Haley Jones en Why You Gotta Be So Good. Is het tijd geworden voor God I'm Good. Hier is Katie Ray. If I got-

0: Taylor, Charmaine en Real Good. En dat allemaal van een album getiteld God Cares About Heartbreak 2. En dat komt uit 2025. Daarvoor hoorde je Katie Ray en God I'm Good. Is het tijd geworden om even gedag te zeggen naar al onze plichtplegingen. Wat betekent dat we dus de schijf van 5 ook achter ons hebben. En we gewoon nog wat losse platen voor je draaien. Neem bijvoorbeeld deze van Enoch samen met Rob Galea en Hannah Shaver. Dit is Alive in His Light.
1: Hello.

Gio, samen met Del Mac en KB en Angel Armies. Dat was wat je hoorde. Hier op jouw SOB FM. Ja, niet te geloven, hè. Het is allemaal mogelijk. Gewoon in de christelijke muziek. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf van... Oh joh, ik heb eigenlijk een heel fijn programma gehoord. Maar ik wist het eigenlijk niet. Nou, dan weet je het nu. We zijn er gewoon iedere woensdagavond tussen 9 en 11 uur. En ik kan je vertellen dat we dat in ieder geval tot het eind van het jaar gewoon lekker blijven doen. Daarna ga ik je gewoon vertellen waar je ons eventueel nog op een andere plek kan vinden. Jawel, en zo gaan we nog eventjes door. Zomaar een paar platen tot het eind van het programma. Zoals bijvoorbeeld deze van Grayley. En deze heet I Believe It.

Het is echt waar. Het is tijd gewoon om afscheid te nemen. Het spijt me geweldig. Ik had graag nog doorgegaan, maar dat kan niet. Ik wens jou een hele fijne nacht en graag tot de volgende keer.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOB FM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: Radio BFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.